0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd.

Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat twee van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Brainport.
1: Biertje.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Chloe FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat 2 schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden een file van 4 kilometer op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
4: Even de hand van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nu 11 kilometer file tussen Rosmalenwest en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knopend Gorkum 5 kilometer file. A50 Os Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oosten en Ravenstein 4 kilometer. En 5 kilometer op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Knopend Leenderheide. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis, dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op
2: Studio. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 11 kilometer file nu tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met twee auto's en een bestelauto's op de A4 Rotterdam-Belgische grens. Dus af en toe en knoop het Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Verder de gebruikelijke files op de A27 Breda richting Gorinchem. 6 kilometer tussen Nieuwedijk en knoop het Gorinchem. Op de A67 Venlo-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Geldrop. Op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor werkzaamheden in Duitsland aan de Duitse grens 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: service.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
7: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen.

0: per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 kilometer file. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afrit Tode en knooppunt Markiezaat. 9 kilometer file door een ongeluk met twee auto's en een bestelauto. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum door werksmede. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezem en knooppunt Tichelia. 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens. 4 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB.
3: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobergelaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis, dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Van de hand van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging, in 29 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaat nog 10 kilometer file. De weg is wel weer vrij en de vertraging neemt goed af. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatseplein en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Tiekelia 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A76 Geleen Aken door werkzaamheden in Duitsland 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Als indoor karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
1: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.

0: moskeebrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margani legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
2: We hadden graag een vakantie gewild. Nou, dan houdt het gewoon op.
3: Dat gaat nu niet.
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen.
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel, een kwartier vertraging 7 kilometer file. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tivlia 7 kilometer file. En door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
5: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
6: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobergelaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Van de hand van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbach-Nijmegen tussen Bezel en Knoppen Tiglia 6 kilometer langzaam rijden door werkzaamheden. En door werkzaamheden in Duitsland staat een file op de A76 Geleen-Duitse grens. 4 kilometer file aan de grens en een vertraging van een half uur. Door technisch onderzoek rijden geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven Centraal. En tot zover de ANWB.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel.

0: Standen in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobergelaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Van de hart van de ANWB. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein, 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens, 5 kilometer file. Door werkzaamheden in Duitsland op de A4 staat op de A76 een half uur vertraging voor die file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: www.bouwvakkers.nl.
1: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31.

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zijn we de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batendorp 5 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundenberg en Simpelveld 3 kilometer. En tussen Simpelveld en de Duitse grens 2 kilometer erbij. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland op de A4. En tot zover de ANWB.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis, dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Zijn we de hand van de ANWB.
3: Op de A76 Geleen richting Aken tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens 2 kilometer file staat stil door werkzaamheden in Duitsland op de A4.
2: En tot zover de ANWB.
4: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven en

0: 180.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is 10 minuten vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Numansdorp, 5 kilometer file. Richting Bergen-op-Zoom is op de A29 bij de Haringvlietbrug. De rechterrijst ook dicht door een spoedreparatie, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hoberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Zijn we de hart van de ANWB.
3: De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Door een aangereden slagboom bij de Hellegatsplein. 8 kilometer file vanaf afrit Oud-Beijerland. Een half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Glo FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
4: 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van 110 miljard dollar. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda staat bij Knoopend Galder 3 kilometer file. Op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Hennegatsplein 6 kilometer. A59 Zonzeel Den Bosch bij Knoopend Hooipolder 2 kilometer file. En 2 kilometer file op de A76 Geleen-Duitse grens bij Simpelveld 2 kilometer. Door werkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB.
7: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
8: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film- en

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. De weg is daar dicht tussen Elslo en Maastricht Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Verder staat er file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer met een half uur vertraging. En op de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tigria 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar maximaal 10 minuten op onthoud.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hoberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis, dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht-Noord gebeurde een ongeluk en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Maastricht kan omrijden via Heerlen over de A76 en de A79. Vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier op onthoud. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
3: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder Mette Marit mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemiek Rosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. De A58, Eindhoven richting Tilburg, voor Moergestel, 10 minuten vertraging. Van de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 10 minuten op onthoud. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor knooppunt Tiglia, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
10: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
11: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis, dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file met een kwartiervertraging. Op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een kwartier op onthoud. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef een kwartiervertraging. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor knooppunt Tigria een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Daar doe je er een half uur langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: www.ccw.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 4 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp, 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Het Galder en knooppunt Sint-Annabos, 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Bijlveld, 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens, 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeer.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Gelderop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel. Ga naar tandartsenpost Eindhoven.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Waterschap de Dommel waarschuwt voor wateroverlast vanwege nieuwe regels rond het onderhouden van beken en sloten. Die zeggen dat plekken met beschermde diersoorten niet zomaar meer worden gemaaid. Het waterschap kan daardoor de werkzaamheden niet goed meer uitvoeren. Voor grasmaaien moet in bepaalde gebieden nu een vergunning worden aangevraagd. De gemeente Best gaat op zoek naar een gebiedsontwikkelaar om samen tot een plan te komen om het dorpsplein flink onder handen te nemen. Het plein in het centrum van het dorp moet groener worden, met meer voorzieningen en ruimte voor extra woningen. En met een gebiedsontwikkelaar denkt het gemeentebestuur van Best het beste een goed totaalplan te kunnen ontwikkelen voor het dorpsplein. De geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis Braakland in Son loopt vertraging op. Onder meer het overvolle elektriciteitsnet en aangepaste afspraken met zorgverleners die een plekje krijgen in het buurthuis zijn redenen voor de vertraging, zo schrijft het gemeentebestuur. Eigenlijk zou het buurthuis in de loop van 2028 klaar zijn. Nu wordt dat het einde van dat jaar. Begin 2029 kan Braakland in gebruik worden genomen. Eindhoven stelt zich garant voor de verhuren van het nog te bouwen bedrijfspand tussen Eindhoven Centraal en de Social Hub. Het pand, genaamd The Red, wordt ontwikkeld door vastgoedbedrijf Investe, maar het bedrijf heeft daar meer geld voor nodig. Om de bouw te kunnen beginnen moet een deel van de ruimte namelijk al van tevoren verhuurd worden, maar de bedrijven die daar komen te zitten willen pas gaan huren als de bouw begonnen is. En aan de Dorpsstraat in Veldhoven heeft afgelopen nacht een flinke brand gewoed in een kringloopwinkel. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. Een paar omwonenden moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 10 minuten op onthoud. Op de A50 maar dan richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Tiglia 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5:00.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Door wegwerkzaamheden vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier op onthoud. De A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Diesel en afrit Zomer een ongeluk gebeurt met de vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor knooppunt Ichthea 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de andere kant op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Venlo Zuid 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
8: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Bouwbuddy.nl.
2: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Waterschap de Dommel waarschuwt voor wateroverlast vanwege nieuwe regels rond het onderhouden van beken en sloten. Die zeggen dat plekken met beschermde diersoorten niet zomaar meer worden gemaaid. Het waterschap kan daardoor de werkzaamheden niet goed meer uitvoeren. Voor grasmaaien moet in bepaalde gebieden nu een vergunning worden aangevraagd. De gemeente Best gaat op zoek naar een gebiedsontwikkelaar om samen tot een plan te komen om het dorpsplein flink onder handen te nemen. Het plein in het centrum van het dorp moet groener worden, met meer voorzieningen en ruimte voor extra woningen. En met een gebiedsontwikkelaar denkt het gemeentebestuur van Best het beste een goed totaalplan te kunnen ontwikkelen voor het dorpsplein. De geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis Braakland in Son loopt vertraging op. Onder meer het overvolle elektriciteitsnet en aangepaste afspraken met zorgverleners die een plekje krijgen in het buurthuis zijn redenen voor de vertraging, zo schrijft het gemeentebestuur. Eigenlijk zou het buurthuis in de loop van 2028 klaar zijn. Nu wordt dat het einde van dat jaar. Begin 2029 kan Braakland in gebruik worden genomen. Eindhoven stelt zich garant voor de verhuren van het nog te bouwen bedrijfspand tussen Eindhoven Centraal en de Social Hub. Het pand, genaamd The Red, wordt ontwikkeld door vastgoedbedrijf Investe, maar het bedrijf heeft daar meer geld voor nodig. Om de bouw te kunnen beginnen moet een deel van de ruimte namelijk al van tevoren verhuurd worden, maar de bedrijven die daar komen te zitten willen pas gaan huren als de bouw begonnen is. En aan de Dorpsstraat in Veldhoven heeft afgelopen nacht een flinke brand gewoed in een kringloopwinkel. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. Een paar omwonenden moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte auto en de linker rijstrook is hier dicht. Dan naar de A16, Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daar heb je 3 kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een 30 minuten vertraging. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Belfeld 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ABB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sixa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je dan 1 kwartier langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, staat voor Dordrecht een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 1 kwartier. Op de A16, Rotterdam richting Breda, is voor de Moerdijkbrug een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 40 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum een 1 kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Waterschap de Dommel waarschuwt voor wateroverlast vanwege nieuwe regels rond het onderhouden van beken en sloten. Die zeggen dat plekken met beschermde diersoorten niet zomaar meer worden gemaaid. Het waterschap kan daardoor de werkzaamheden niet goed meer uitvoeren. Voor grasmaaien moet in bepaalde gebieden nu een vergunning worden aangevraagd. De gemeente Best gaat op zoek naar een gebiedsontwikkelaar om samen tot een plan te komen om het dorpsplein flink onder handen te nemen. Het plein in het centrum van het dorp moet groener worden, met meer voorzieningen en ruimte voor extra woningen. En met een gebiedsontwikkelaar denkt het gemeentebestuur van Best het beste een goed totaalplan te kunnen ontwikkelen voor het dorpsplein. De geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis Braakland in Son loopt vertraging op. Onder meer het overvolle elektriciteitsnet en aangepaste afspraken met zorgverleners die een plekje krijgen in het buurthuis zijn redenen voor de vertraging, zo schrijft het gemeentebestuur. Eigenlijk zou het buurthuis in de loop van 2028 klaar zijn. Nu wordt dat het einde van dat jaar. Begin 2029 kan Braakland in gebruik worden genomen. Eindhoven stelt zich garant voor de verhuren van het nog te bouwen bedrijfspand tussen Eindhoven Centraal en de Social Hub. Het pand, genaamd The Red, wordt ontwikkeld door vastgoedbedrijf Investe, maar het bedrijf heeft daar meer geld voor nodig. Om de bouw te kunnen beginnen moet een deel van de ruimte namelijk al van tevoren verhuurd worden, maar de bedrijven die daar komen te zitten willen pas gaan huren als de bouw begonnen is. En aan de Dorpsstraat in Veldhoven heeft afgelopen nacht een flinke brand gewoed in een kringloopwinkel. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. Een paar omwonenden moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Heerlen-Noord en Simpelveld, 25 minuten vertraging. Verder staat het nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg doen er 10 minuten langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Hooipolder. De weg is dicht en je wordt omgeleid via afrit Geertruidenberg op de A27. En tot zover de ANWB.
4: Glow Evening! Ja.

FM.

0: Haven en
1: I Run hoorde je bij Glow FM. Hey, heb je wel eens keuzes gemaakt waarvan je later denkt, nou, dat had ik misschien beter niet moeten doen? Bijvoorbeeld een hele dure aankoop waarvan je nu denkt, nou, was dat nodig? Nee, misschien wel die ene vriend of vriendin die je hebt gehad, inmiddels ex te noemen, waar je niet al te trots op bent, of de ene

gemaakt. En geloof mij, het had niks met exen te maken deze keer. Hey, goedenavond. Het is de Glow Evening. Bodhi hier. Stem in voor Jente. Zometeen de Bauza met de zomerrit van 2026. Magnetic komt eraan. En ook Marshmallow hoor je na September. En Cry for You.

lijken dat deze man Frenna toch echt wel... nou, dat zomerse geluid gaat overnemen van een man die daar tot een paar jaar geleden ook bijzonder goed in was. De man die het zeer belangrijk vond om zichzelf altijd kenbaar te maken aan het begin van een liedje. Namelijk, de man die luistert naar de naam Jason Derulo en die eind dit jaar toch bijna de 50 gaat aantikken.

0: Veld en Rosalind, you're the heart like mine bij Glow of Him. Het is de dinsdag editie van The Glow Evening met niemand minder dan Ida Cooper zometeen. En na Sam Vender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: I let go of everything I've ever.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

schrijft Kendrick Lamar en Don't Wanna Know. Ik heb toch een beetje het idee dat de man die dit heeft uitgebracht toch een beetje de plank heeft mis. Tenminste, de mensen die ik erover hoor, die zijn niet zo enthousiast dat je het op zijn minst zou verwachten. Je hoort hem toch, en met deze American Girls, Harry Styles.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

heb een heel stuk zitten lezen over het feit dat het nu dus warmer is, gemiddeld gezien deze tijd van het jaar, dan met andere tijden. Of tenminste, dat zeg ik een beetje onslachtig. Met dezelfde tijd in andere jaren. En het blijkt dus dat je inderdaad beter sterker

chain smokers. Samen met Roses, je hoorde gelijknamig Roses. En dit is Panza.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.

Glow FM. Dit is Glow FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de Straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.